0: wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Waarom is je goeskoes?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe.

0: actie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: www.radio.nl.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Martin. Hallo Martin.
11: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van.

Jackie Graham, Step Right Up uit 87. Knap was ze niet, maar wat een keel had die meid. Jacqueline uit Birmingham. Geboren in Engeland als dochter van immigranten uit Jamaica. Martin's Music Show. Donderdag. Goedemorgen.

Hij waait weer. Die ochtendwindje bij Seabreeze. Hot Chocolate hadden we uit 1975. Cherry Baby. De Bentangs zijn uit 1970. Traveling in the USA. En Gérard Lenormand was de laatste uit 1976. La Ballade de Jean Serreux. En voor de blije mensen, weet je wel. Nostalgiseerd doen we in de ochtendspits. Hey, hallo.

Shannon daarvoor uit 1961 met Runaway. En de eerste was van Aretha Franklin uit 68, Chain of Fools. Zit je daarin? Sterkte. Je bent weer in 1900 toen. Bijna 7:30 AM op 1395.

Muziek uit Brazilië was dat. Deodato, SOS Fire in the Sky uit 1985. Kim Wilde daarvoor uit Engeland. Four Letter Word uit 1989. En Madness daarvoor, ook al uit Engeland. Embarrassment was een hit in 1981. Dit is Martin's Morning Music Show. Op een donderdag hebben we platen uit de tijd dat er nog muziek werd gemaakt.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit.

bedankt natuurlijk Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor. En nu weer tijd voor De Ruit. We lopen langzaam naar het weekend. Straks om 7:40 natuurlijk de nieuwe opgave van de Morgensterren. Om 8:30 de oude nieuwsfeitjes. Ik ga weer koffie zetten, broodjes smeren. Dat geeft jou de tijd om uit bed te komen. Zoals altijd gaan wij in dit programma gewoon rustig van start met lekkere muziek. Het is donderdag, vrienden. En als je moet werken, ja, sterkte ermee. En als je vrij bent, ik zou zeggen, lekker luisteren naar Radio Seabreeze. Want we zijn er de hele dag. We gaan met de muziek weer terug naar 1977. Ze debuteerde in Engeland bij die Grey Old Whistle Test. Hier zijn

Ja, stel je het voor. Imagination 1985. Bij Louis Somme had het debuutalbum 1985, Some People. En dit was zijn enigste hit. En die heette Imagination, zoals je hoorde hier in de Ruitvrienden met Anne Zijlstra. Tot aan 9 uur zijn we er. Straks

1976 kwam dit plaatje van het album Book of Dreams. Natuurlijk hoorde je Steve Miller. Ja, bekende hits Fly Like an Eagle en Rockin' Me. Naar deze plaat die je hoort gaan we kijken naar de nieuwe opgave Morgenster. Maar hier

de plaat van Mr. Big Romeo zijn we toe aan de nieuwe opgave Morgenster. De band, die zoeken wij. Die werd opgericht in 1965 in Londen door de uit Guyana afkomstigste Eddie Grant. De bandnaam verwijst naar de gelijkheid binnen de groep van blanke en zwarte bandleden. In 1966 kregen ze een platencontract en hun eerste single was I Won't Be There. Later in dat jaar kwam ook de single Hold Me Closer uit met op de B-kant Baby Come Back. De muziek was vooral een succes in Duitsland en ook in Nederland, waar ze optraden in het spraakmakende muziekprogramma Murf Gaga. Later natuurlijk op volle toeren. Op losse groeven, ken je dat ook nog? De DJ's pikten vooral het nummer Baby Come Back op en wel zodanig dat het hoog in de hitlijsten kwam. Ja, wie zoeken wij, vrienden? Wie is deze band en wie is de morgenster? Eerst maar weer muziek. Hier is S10.

Wat een wanhoop klinkt in die stem. Harden my heart. Quarter Flash hoor je hier op deze donderdagochtend. En we lopen alweer naar oktober, vrienden. Quarter Flash was trouwens de band. We lopen langzaamaan naar de nieuwe opgave van de oude nieuwsfeiten. Want de Morgenster die hebben we natuurlijk al gehad. En IKEA haalde inspiratie uit een liedje van de Beatles. Ze schreven het nummer natuurlijk in de jaren 60. Zou het het beste hout zijn wat er maar te krijgen is? Ik weet het niet. Hier zijn ze, de Fab Four en No

daarmee zijn we aanbeland bij de oude nieuwsfeiten. Dankjewel, de Beatles. We gaan naar 1543. Ondertekening van het traktaat van Venlo, wat het einde van de Gelderse successieoorlog betekent. En dan 1822. Prins Dom Pedro, met een M, verklaart Brazilië onafhankelijk van Portugal en roept zichzelf uit tot keizer. 1878, William Booth verandert de naam van zijn Christian Mission in Salvation Army. Dat is het huidige leger des Heils. 1898, kroning van koningin Wilhelmina. 1901, het verdrag van Peking maakt een eind aan de Chinese bokseropstand. 1911, Franse regisseurs arresteren de excentrieke Pools-Italiaanse schrijver Guillaume Apollinari op verdenking van diefstal van de Mona Lisa. Hij blijkt echter onschuldig te zijn. 1929, bekrachtiging van het protocol van Genève. Dat is het verbod op chemische wapens. 1944, in Vlissingen woedt de hevigste storm ooit in Nederland gemeten. Meer dan een uur, windkracht 12. Gemeten snelheid 120 km per uur. Heb ik dan nog een bericht? Ja, ik heb nog een bericht. 1953, Nikita Khrushchev volgt Jozef Stalin op als leider van de Sovjet-Unie. En dat was het. Ik ben er weer door. We gaan weer naar de muziek. Dit is de dames. Zijn Mai Tai.

0: individu.
1: George Ezra met zijn Budapest-vrienden. Dat brengt ons bij 20 voor 9, pak een beet. Het is ietsjes later, we lopen vaak uit. Ja, de oplossing Morgenster zijn we aan toe. Ik zei het al even. Wie zochten wij? 1965, die band opgericht. Eddie Grant, Equals. Ja, ik denk dat iedereen dat wel goed had. De Eagles natuurlijk. Eddie Grant kwam uit French Guiana en later is hij solo gegaan. Uiteraard Do You Feel My Love. Hope Joanna heeft hij ook nog gemaakt. The Eagles Baby Come Back, dat was de succesvolste single. Maar ik ga even voor jullie draaien. De opvolger uit 1969. Dan heeft hij iets met een Slippertree en Michael. Hier zijn de Eagles, de morgenster van vanochtend. Michael.

Tegenwoordig doet hij eigenlijk helemaal niet zoveel meer. Af en toe treedt hij nog eens op, deze Leo Sayer. Dit kwam uit 1976 met zijn You Make Me Feel Like Dancing. We hebben alle items al gehad in dit programma vanochtend, vrienden, op deze donderdag. Wat we nog wel hebben, is nog een paar plaatjes. En dan is het weer voorbij. 84, en hier is The Blue Nile. What?

speelde mandoline. Dat hoor je nog. Het was een echte, een beetje een folkband toen de tijd nog. We lopen naar het einde van de show. We hebben nog één vocale en dat is Dolly Parton. Ze overleed helaas dit jaar, maar ze is er nog.

0: 1977 had ze er een hit mee, Dolly Parton, overleden in augustus van dit jaar, vrienden. Ja, dat brengt ons bij het einde van de show. Het zit er weer op, maar niet getreurd, straks na het nieuws van 9 uur. Dan zit Elibert Maathuis weer klaar met zijn maatwerk in de muziek. En natuurlijk is het morgen, is het natuurlijk vrijdag, ja, en dan zitten we erop te wachten. Marcel Joustra neemt je mee het weekend in, want hij zit dan op deze stoel.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3,
7: 2, 1. Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
8: The greatest music ever made. Classic hits.
9: Seabreeze. Seabreeze AM.

uit van de jaren 80, om precies te zijn, 1982. Een hit voor Men at Work en Down Under. Het begin van maatwerk in de muziek. Ja, het is alweer donderdag. Jongens, wat gaat het snel. En we kwamen eruit natuurlijk met Anna Zijlstra. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. Zoals deze, 1974. Sailor met Sailor.

Ja, Mr. Sandman, Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton. En natuurlijk, het echte nummer kennen we. Nou, het echte nummer, ja, het origineel. Van de Cordettes, maar dat is heel lang geleden. En ik vond het wel aardig in de country muziek om dit maar eens even van ze te draaien. Ralph McTell en The Streets of London, die ken je natuurlijk allemaal. Goes Meeuwis ken je ook. En Van Gant. En Op straat, ja, hij zingt het ook.

Guus Meeuwis en Vagant op straat. Ja, een goed Nederlands nummer van The Streets of London van Ralph McTell. We gaan naar 1974, het album Freedom for the Stallion. Ik heb het over de Hughes Corporation en Rock the Boat.

geweldig nummer. The Free Electric Band van Albert Hammond. Een hit in 1973. Vorige week draaide ik een nummer dat heette Zolang man träumen nog leben kan, van München der Freiheit. Maar ik denk dat we de Engelse versie eigenlijk veel vaker horen en beter kennen. Hier zijn ze, Keeping the Dream Alive.

blijft toch een geweldig muziekstuk. Keeping the Dream Alive van Münchener Freiheit. En we gaan naar Paul McCartney. Days We Left Behind. Weet je nog?

Ik hoor hem graag zingen. Enrico Macias, La Fille de Montpellier. Ja, ach, je hebt van die dingen natuurlijk. We gaan naar de classics, My Lady of Spain.

ik hou wel van die vrolijke klanken op deze donderdag. Lady of Spain van The Classics. En ik kijk eens even op de barometer. Nou, hij gaat iets terug. Het wordt niet warmer dan een graad of 18, denk ik, vandaag. Maar we zullen het ermee moeten doen. En we mogen niet klagen. Laten we daar eerlijk zijn. We gaan naar Hot Chocolate. It started with a kiss.

0: Somebody help me. I wanna go home. Yeah. I wanna go home.
1: Good old Tom Jones and Detroit City.
0: Oh, how I wanna go home.
1: We gaan naar het Waterlooplein. Ja, het Waterlooplein. Ik kwam erop omdat ik de Champs-Élysées net ergens voorbij zag komen. En toen dacht ik, hey, Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier hebben daar een nummer over gemaakt. Gezongen. O Waterlooplein. MUZIEK

Ze hadden het 1979. Melissa Manchester en Don't Cry Out Loud. En we gaan naar 1971. Een nummer dat je zeker kent. Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes.

ik blijf hem altijd maar zien met dat petje op. Gilbert O'Sullivan, ja, een geweldig artiest moet ik zeggen. En hij treedt er wel eens op. Ja, ook dat. Ik kijk eens op de klok. Ik heb een lang nummer van The Suite. En dacht, ach, we gaan het gewoon draaien. En daarna gaan we heerlijk op de koffie. Koffie compleet met Tom Polderman. Met allemaal lekkere muziek en heerlijke dingen. En morgen ben ik er weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Ik zei het, die laatste plaats van The Suite. Love is like oxygen. Maak het van je dag. En wie weet treffen we elkaar morgen weer aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: was in 1991 dat er een klein olifantje geboren werd in Rotterdam. Ja, in de diergaarde daar. En Arno Bremer die heeft daar een leuk liedje over gezongen en geschreven. En ik moet zeggen, ik vond het leuk klinken hoor. Jazeker.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goede donderdagmorgen, luister vrienden. Ja, wat gaat er snel? Het is alweer donderdag en morgen vrijdag. Dan hebben we het weekend, zaterdag en zondag. En dan gaan we alweer naar de maandag toe. Ja, nou, een week vliegt voorbij. Hey, mocht het trouwens zijn dat je door dat liedje van het over dat kleine olifantje dacht van, hey, het lijkt me wel eens leuk om naar olifanten te gaan kijken. Nou, dat kan altijd, hè. In Amersfoort, dat is wat dichterbij naar Rotterdam. Dan kan je gezellig naar olifanten kijken. Er is een hele grote nieuwe mannetjesolifant bij. En ik kan je vertellen, joh, dat is leuk. Echt, dat is hartstikke leuk. Het is tijd voor een leuke plaats van, ja, voor jullie heb ik het, Quentin Forsyth. U kunt gaan luisteren naar Dream, A Little Dream of Me.

0: Dreamer, little dream of me. Ja, er zijn wel eens mensen die zeggen van waarom hoor ik nooit meer wat van Krenten Forsyth. Ja, je hoort het af en toe nog wel eens op de radio natuurlijk, hoor je ze zingen. Maar ja, Krent kan niet meer zingen, Dominique. Die is namelijk in 2020 op 71-jarige leeftijd overleden. Ja, daar doe je allemaal niks aan. Dat gebeurt. Lieve luistervrienden, vrienden, dit is Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: En René de Haan die kwam net even langs en ze zegt van... Hey joh, wat heb jij mooie blauwe ogen. Ik zeg, dan moet je nog eens even goed kijken joh. Ze zijn hartstikke bruin die van mij. Oh.

0: en bruin, René, net als die van jou. Ja. Nou, ik zie een fotootje van jou op het cd'tje staan. En jij hebt ook bruine ogen. Ja, mijn ogen zijn ook bruin, die zijn niet blauw. Dus het ging niet over mij, het liedje. Nee, het is wat, hè. Oh.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Sea Breeze met Tom Polderman.
0: En dat ben ik, zei de gek, luistervrienden. En misschien kent u hem nog wel, Ringo Starr, Back of Boo.

0: zijn gekjes, hè. Ja, John, Paul, George en Ringo. En die ene was Ringo Starr. En ja, die heeft dat liedje gemaakt, Back of Boogaloo. Ja, een makkelijke tekst, hè. Want iets anders hoor je niet. Back of Boogaloo, bye bye.
1: Er is niet.

Walter Kroes, zij kwam die enorme veren. En op een gegeven moment had het liedje van Ik heb de hele nacht met jou liggen dromen. Hij kwam op een gegeven moment bij Willem Verkoten in het pand in Hilversum terecht. En hij zegt: Willem, maar waarom ga je het ook niet op de Duitse taal even doen, joh? Dat is hartstikke leuk, daar kan je leuk geld mee verdienen. Nou, toen zei Walter: dat ga ik proberen. En hij heeft het gedaan, ja.

Sea Breeze. Je luistert naar Seabreeze, 1395 en 1098 AM, de gezelligste zender van de hele wereld en bij de omgeving. En hier is hij hoor, de one and only Lee Towers. Destijds zei hij het al, Born Free. En hij kan er helemaal achter staan, achter die plaats. Zeker weten.

natuurlijk zijn we allemaal vrij geboren. Hè? Born Free, een plaatje van Lee Towers. Hoe kan het ook anders? Fantastisch zoals hij dat gezongen heeft. En dat allemaal gedraaid hier bij Radio Seabreeze. Het programma Coffee Complete. Gezelligheid kent geen tijd. Pinkity Wits en de same. Old Feeling. Misschien kent u die.

0: lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
1: Koffie Compleet.
0: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Koffie Compleet.
3: Goedemorgen.
4: En vandaag met Tom Polderman.

0: altijd blijven lachen hoor. Het was André Hazes en lacht nog een keer naar mij. En dat komt van zijn album Zonder Zorgen vandaan. Ja, wat een leuke plaats was dat. En ik denk dat veel mensen hem onder de ja, volle borst hebben meegezongen.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Seabreeze on top.
0: Radio Seabreeze on top en hier is Shocking Blue. Samen met Mariska Veres, André van Gelderop, Bert Meulink, Michael Eschhauser en Gerben de Bruin. Ja, ze hebben het over een engeltje.

to be an angel. Ja, shocking blue. Pas bij jou. Love it of niet. Heerlijk. Ja, schokkend blauw. Pas bij jou. Ik kan ook. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar dit is was dit. En wat een fantastische stem had die meid. Hè. Want ja, wat een fantastische hits hebben ze gemaakt destijds met Shocking Blue. Laten we eerlijk zijn. Seabreeze AM 1395, 1098 AM. Ja, hier is Alan Michael. En ja, don't dream it's over. Nee hoor, we gaan nog lang door. We gaan nog heel lang door bij Radio Seabreeze. Geloof het of niet.

Alan Michael was dit met Don't Dream It's Over. Ja, nou en of. Het is allemaal wat. Je luistert naar Radio Seabreeze. Je luistert ook naar Koffie Compleet. En ja, ik zei degene Tom Polderman.

0: plaatje van niemand minder dan Peter Manier. En ja, heerlijk. Ja, wat een fantastische, mooie Amsterdamse meezinger was dit hier op Radio Seabreeze.
1: The home of golden oldies. Your golden oldies station.
0: Als je dat maar weet, luister vrienden. En hier is een golden oldie hoor. Hier is Leo Sayer met I Think We...

0: gegeven moment in 1997 in Nederland had opgetreden. En de dag na mijn verjaardag, op 6 november, was ze op Schiphol. En ze zou terug naar huis gaan. Maar ja, dat ging niet goed. Ze zakte in elkaar en ze was helaas overleden.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395.
0: Radio Seabreeze on top, zeker weten. En het gezelligste radiostation van de hele wereld en bij de omgeving. Het is tijd voor de New Diamonds. En dan heb ik het over de oude New Diamonds. Want er is een nieuwe groep, die heet ook de New Diamonds. Dat is Stefan de Wolf. En ja, met een andere collega van hem. Maar destijds heeft hij ook nog samen met zijn vader Riem de Wolf van de Blue Diamonds, u kent hem wel, een leuk liedje gezongen, 64.

vader en zoon, Riem en Stefan de Wolf, jawel. En tegenwoordig, ja, toen die tijd traden ze op onder de noemer de New Diamonds. Tegenwoordig bestaan de New Diamonds nog steeds, maar niet meer met Riem, want die is helaas niet meer in ons midden. Maar tegenwoordig is Riem de Wolf vervangen door Patrick Drabe uit Loosdrecht. En dat is ook hartstikke leuk. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Goedemorgen, luistervrienden. Maar ja, het programma Koffie Compleet zit erop in ieder geval. Het is bijna 11 uur en de hoogste tijd om lekker naar huis te gaan. Vanavond ben ik er weer met Giddy Up Country. En ook dat is heel erg leuk. Moet je ook eens naar luisteren tussen 8 en 9 uur. En als je nu vandaag kijkt, dan zie je waarschijnlijk op... De

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
8: Koud, hè?
10: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Op mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
12: Landgenoten.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook alweer om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Dit uur zit ook weer lekker vol met internationale muziek. Van onder andere The Settlers, Jack and Jim, Therese Steinmetz, Ilo, The Tramps, The Maiden, Johnny Ozilla, Tom Ridgely, Ian Matthews, The Cream, The Who. En we openden met American Breed, die in de 60s begonnen als Gary and the Nightlights. De Amerikaanse rockband uit Chicago maakte 5 albums en 10 singles tot 1969. The Green Light was hun 5e single die in 1967 de 6e plaats bereikte en opvolger was van hun versie van Bend Me, Shape Me, officieel van de Amerikaanse Outsiders. De 2e in de playlist is van The Who met Join Together, die uitkwam in de zomer van 1972. Pete Townshend schreef de song die in Nederland 27e werd.

In het eerste triootje non-stop staan twee lekker lange plaatjes. Eentje van Johnny Alzila, de alias van Jean Tamagnon uit Guinea, met La Kumba op een blauwe maxi-single die hier voor me ligt. 1979, mooie kleur trouwens. The Settlers uit West Midlands was een folkband. Ze maakten in 1967 Major to Minor. En we starten dit blokje met de megamix, zoals die andere lange, van een andere Britse band. De Electric Light Orchestra heeft een aantal van hun hits op een rijtje gezet en dat klinkt zo.

hitparade plaat is van Los Manolos en Una Aventura uit 1992. Was een van de vele hits van deze Spaanse band. Een muziekgroep binnen het Catalaanse rumba genre. De oorsprong gaat terug tot eind 1989 toen 10 vrienden uit Barcelona, fans van de Catalaanse rumba, dit genre begonnen te beoefenen en het combineren met instrumenten en een rockhouding. Ze maakten 5 albums en 11 singles en

non-stop hits komt het Amerikaanse duo Jack and Jim langs met de Midnight Monsters Hop. Ian Matthews en de Do Run Run. En nu eerst de Cream met Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. Die met Strange Brew uit 1967 de 30ste plaats haalden.

0: music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: Yesterday. Yesterday.

0: Ja, het is weer een gemeliënt gezelschap vandaag. Natuurlijk, zometeen de gelegenheidsformatie De Maiden. Met de zomer voorafgegaan door de Amerikaanse R&B-zanger Tom Ridgely. En de Jam Up Twist.
1: De voetjes van de vloer. Dit is Twist met Christ.

Het laatste duootje non-stop wordt ingevuld door de Nederlandse zangeres en actrice en later ook kunstschilderes Therese Steinmetz. Ze maakte 12 albums vanaf 1967 en met Ring-a-ding-a-ding deed ze mee aan het Songfestival in 67. Ze is verhuisd en woont daar nog steeds in Cannes in Frankrijk. De Amerikaanse Tramps hoor je eerst met Sing with the Strings on My Heart.

De afsluitende instrumentale komt uit de Lawrence Walk Show met Bubbles in the Wine uit 1956. Met dat deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen vol en verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toekomst.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Synthesizers partij. Sting zet in de tekst vraagtekens bij een wereld waarin materiële zaken en macht belangrijker lijken te worden dan menselijke waarden. Een karakteristieke Police plaat met een duidelijke boodschap en een eigenzinnig geluid. Inbox Middle Breeze, de

waar jij vanuit, die hoor je hier op Radio Sea Breeze bij Bart's Middle Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Met muziek nu uit 1984.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. En fijn dat je naar mij moet staan op de 1098 of de 1395 AM. Of op live.radiosybris.nl.

About You. En die verscheen in 1990 en werd een grote internationale hit. De Britse band combineerde pop, soul en dance met een opvallende mix van zang en een aanstekelijke ritme. De tekst gaat over iemand die voortdurend aan een vroegere liefde blijft denken en daar moeilijk afstand van kan nemen. Een heerlijke vroege jaren 90 plaat die nog altijd meteen herkenbaar is. In Bart's Middle Freeze, Longer Beats.

was een plaatje van Billy Joel. Die was live. Tell her about it. En Yves Berendsen daarvoor, nationale. Misschien is het tijd. Het is inderdaad de tijd. Tijd om afscheid te nemen. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met The Babies and Every Time I Think of You. Je wordt bedankt voor het luisteren. En heel graag tot morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Het gebeurt hier.
9: Veel plezier.
10: Echt lekker.
9: Met Paul's Muziekboutique.

0: Charles Muziekboutique.
1: Dat is een mooie klassieker van Chicago uit het begin van de jaren 70. Aan het begin van deze donderdag aflevering van Mijn Muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. Chicago, daarmee begonnen wij. En leuk dat je erbij bent. Tot twee uur gaan we weer een breed scala aan muziek langs laten komen. Want na Chicago is het de tijd voor de Britse zangeres Lulu. Een van haar klassiekers uit de jaren 60.

Lulu, laat mee in de jaren 60. Boom, boom, bang, a bang, I love you. Nou, je moet het ook niet altijd al te ingewikkeld maken, vind ik hoor. Wat dansbare muziek. Het donderdagmiddagje bij Radio Seabreeze. Ike en Tina Turner. Destijds opvolger van Proud Mary. De Nutbush City Limits.

bij het begin van dit plaatje denk ik dat je in een verkeerd programma terechtgekomen bent. Het Volendamse Mannenkoor of zo, daarmee begon het. Melanie, Stop I Don't Wanna Hear It Anymore. Dat was een mooie uit de jaren 70. We gaan er eentje draaien uit die mooie playlist die je ook kunt volgen op Spotify. Dit is Stef Bos en hij bezingt Antwerpen, zijn stad.

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren, op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station,

De Duitse zangeres Sandra, we kennen haar natuurlijk van die hele grote hit Maria Magdalena. Heaven can wait. Nou, wat mij betreft mag dat nog wel even duren, ja. Ja. Wat dacht je van een tango? Dat moet je wel met z'n tweeën doen. Dit is Richard Moyhill en It Takes Two to Tango.

0: kwam Lars een uitvoering van dit nummer tegen van de mamas en de papas. Maar dit is de enige echte originele Cliff Richard en the Shadows. En Do You Wanna Dance? Ja, we hebben er weer een.
1: De hitlijst gevallen.
0: Een paar jaar geleden verrassen zij ons met het nummer Fingers Crossed. Hij moet over Lauren Spencer Smith. En daarna wil het eigenlijk niet meer zo lukken met haar platen. En toch zijn mooie nummers hoor. Luister maar eens naar dit pre uit 2025 dat naast de hitlijst is gevallen. Helaas.

0: hoort ze hier, de Seabreeze, die mooie. Uit de jaren 60, 70 en 80. En soms ook wel van de periode daarna. Maar deze dateerde uit de jaren 80. Billy Joel en My Life.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.
0: Met deze gaan we nog wat verder terug in de tijd. Georgie Fame. Get away. Zou ik niet doen. Gotta go.

denk dat ik nog een minuut of 25 blijf. Ja, denk het wel. Dat was een fraaie van Georgie Fame. En daarmee zaten we in de jaren 60. En dit blijft een mooie. Genesee.

0: Dennis Ian. Haar debuut hier in Nederland. Fly too high. En was toch weer dat spreekwoord? Hoogvliegers vallen diep.
1: Ja, nou,
0: ik heb een beetje naar de tekst geluisterd. Ik heb het er niet helemaal uit kunnen halen of het daar inderdaad ook over ging. Zometeen gaan we een nummer toevoegen aan de Galerij der Hollands Glorie. Maar eerst even nog wat dansbare muziek op de donderdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Dit is Tavares, de gebroertjes. En Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Blijft prima dansbare muziek te vieren. En Heaven Must Be Missing an Angel. En kijk eens naar de klok. We gaan er eentje toevoegen.
1: Galerij der Hollands Glory. Nieuw in de galerij der Hollands Glory. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ze was 21 jaar toen ze in het jaar 1965 het nummer opnam. Of 1964 was het denk ik nog. Als ik een jongen was in 1965 nam ze een plaatje op met de Blue Diamonds. Het leefde allemaal niet zoveel op. Tot het Knokkenfestival van 1966 eraan kwam. En toen zong ze een liedje dat haar hele leven lang haar blijft volgen. Karin Kent, 83 jaar is ze inmiddels. Maar dit is die grote hit van haar. En we voegen het toe aan de Galerij der Hollands Glory.
2: La, la, la.

Jerry en de Pacemakers maakten deel uit van een stroming die wij kennen als de Mercy Beat, waar ook onder andere de Searchers en de Beatles deel van uitmaakten. Even hun hits uit de jaren 60 in de vorm van I Like It. En sommige nummers hebben een intrigerend begin. Dat geldt ook voor deze van Rose Royce. De ene laatste die ik voor je draai op deze donderdagmiddag is het Love You're After.

kwam uit Los Angeles, waren met z'n negen Rolls Royce. Kennen ze ook onder andere van die hit Car Wash. Maar dit was lekker dansbare muziek. Is het Love You're After? En vrienden, ik zei net al, die van Rolls Royce was de ene laatste. Dus dit is de laatste. En dat doen we meteen onder het motto, draai weer eens een keer wat instrumentaals. Een fraaie van die Alan Parsons Project. Dit is Time Machine. Zometeen veel plezier met Terry. En ik ben er zaterdagmiddag van 4 tot 6. En dan zetten we hier bij Radio Seabreeze de zeezender centrale in zeeklassiekers en andere pareltjes. Maar zover is het nog niet. Ik wens je voor nu een hele fijne donderdag. En veel plezier zometeen met Terry.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
7: Maar dat bepaal jij.

0: hij was weer bij je, Paul van den Marken, de afgelopen uren hier bij Seabreeze met zijn muziekboutique. En ik heb weer een duik in zijn platenboutique genomen en ik heb weer de nodige gevonden. De eerste uit 76 alweer, deze van Candy Station. Staten Station, het heet niet het station, maar Young Hearts Run Free was de titel.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat de tijd vliegt alweer een week verder en het is weer donderdag. Dat betekent dat het tijdstip is aangebroken van 2:00 in de middag. En
1: Easy Way Show.
0: Daar ga je naar luisteren, wou ik zeggen. Ja. De Three Degrees overvielen mij.

0: wind waait waar die heen wil waaien. En Seabreeze waait niet mee, maar volgt zijn eigen weg. En ik weet zeker dat voor heel veel mensen sinds het bestaan van Seabreeze het een nieuwe levenswijze is geworden. Zeker voor de medewerkers en wellicht ook voor wat luisteraars die denken van dit is even wat anders. De zuurstof die je inademt is speciaal voor jou. En Peter Schaap die ademt zijn eigen adem en wij zorgen voor die zuurstof. Dit is Adem en Adem.
1: De tijd staat stil.

Hij schreef en procedeerde. Hij produceerde het nummer gewoon zelf. Beterschap met Adem en Adem. En dat deed hij in die tijd gewoon. En ja, het is altijd een nummer wat ik past, vind bij passen bij. Ik vind het passen, ja. Ik ga struikelen over mijn eigen woorden vandaag. Ik weet niet wat het is, hoor, maar ik heb toch alleen maar gewoon een beetje koffie gedronken. Dus je zou zeggen, waar gaat dat aan liggen? Ik weet het niet. We gaan het in ieder geval een beetje rustig aandoen de rest van de uitzending. Dan gaat dat in ieder geval ook niet gebeuren. Dit is Arthur Baker en Al Green. En zijn boodschap is liefde.

En dat is wat we overbrengen hier op de radio voor jou speciaal. Oh, eens even kijken. Deze begon een beetje te vroeg, vind ik. Zullen we gewoon opnieuw starten? Dat gaan we gewoon doen. We zetten hem dan gewoon stil hier op de radio. En dan beginnen we nog een keer opnieuw. Deze, ja. Ik zag dat het naaldje al een aardig eindje gevorderd was in de groef van deze plaat. En dat was niet de bedoeling. En zo'n nummer moet je gewoon lekker helemaal kunnen horen. Uit de jaren 70 was dit Barclay James Harvest. Met die enige echte, de titels van de Beatles. Had je idee?

0: Zeg, ouwe, doen we een beetje rustig.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

0: lekker is dat hem af en toe ook zo'n ander nummer dan Feliz Navidad te horen van José Feliciano. Straks met de kerstdagen dan hoor je hem weer veelvuldig voorbij komen. Maar dit was de lekkere hit uit het grijze wijze verleden. Que será? Zo, thuiskomen is altijd het fijnst. En het gras is natuurlijk altijd groener, daar zeggen ze. Dit is Tom Jones, The Green Green Grass of Home. Blijf erbij, de Easy Way Show, tot 4 uur vanmiddag.
1: The old hometown looks the same.

0: What is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Bijna 60 jaar geleden dat dit nummer werd uitgebracht. Tom Clay en de Blackberries, What the World Needs Now. En je kan het zo gewoon weer voorbij laten komen. Dit is Brad, wat we nodig hebben, baby.

Zo is het. Ja, ja. Jij heet hem fucking wrong. En we heten fucking wrong. Messi, Lola Young. En af en toe even een hele andere plaat op de radio hier bij Seabreeze, The Easy Way Show. Je luistert tot 4 uur vanmiddag naar dat programma met de lekkerste en de mooiste hits. Even meer wat vrolijkheid op de radio, althans niet helemaal. Ken hem nog? Yves Berendsen natuurlijk. We gaan terug in de tijd.

was niet helemaal vlekkeloos. Af en toe een naaltje van de plaat. Af en toe een hikje, af en toe een stilletje. Maar goed, dat kan gebeuren. Want dat betekent dat we dadelijk een tweede uur in gaan. En dan hebben we nog een verbeterslag te maken. Maar ik denk dat de muziek best wel het beluisteren waard is. Ik zou zeggen, tot zometeen na drie uur het nieuws en weer. En dan ga ik kijken wat voor platen ik weer voor je kan draaien. De laatste vocalen. Dit zijn de Kinks uit 73 met de Celluloid Heroes.

nieuws van 3 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 3.

0: 57.000 mensen om het leven. Minister Velbrie van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: too short.
1: Een monsterlijke hit.
0: Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
1: En een monsterlijk begin van deze uitzending, het tweede uur, de Easy Way Show.
2: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
1: En hij zegt het nog maar een keer, dat was Little Talks met Monsters of Men hier op de radio. Dat belooft weer wat, zeg, van alles wat, van niets te veel.
2: Easy Way Show.
1: Hier op de radio en we gaan lekker door met muziek van alles wat, van niets te veel, zoals gezegd. En in het kader van de Easy Way Show hebben we natuurlijk regelmatig lekkere, relaxte, rustige muziek. Dit is Beverly Craven met Promise Me.

Het draait om liefde, het draait om One of Us en het draait om uiteindelijk één die het onder spit moet delven. En dat is de waarheid, zoals dat altijd het geval is. Het is niet anders, het gebeurt in de meeste gevallen. We gaan naar Marco Borsato, lang lied gedraaid. En belangrijk om er weer voorbij te laten komen hier op de radio. Seabreeze doet zijn best om van alles en van iedereen gewoon voorbij te laten komen. Want dat is de enige echte waarheid.

en wat er ook voorbij komt. Mocht 1395 er even uitleggen. En mocht het af en toe technisch even niet zo lopen zoals het misschien zou moeten lopen. Althans, zoals de presentaties en de programmamakers graag dat willen doen. Dan weet ik zeker dat u als luisteraar zegt... Nothing gonna change my love. Voor jullie, Seabreeze, absoluut, weet ik zeker. Glamaderos, die zong erover toen de tijd. En Coco Jumbo, oh ja. Dat was Mr. President volgens mij, yes.

Het was toch echt een 80s hit, deze van de Milli Vanilli's, wou ik zeggen. Milli Vanilli. Vanillevla werd in die tijd vaak gezegd. Het was Girl, I'm Gonna Miss You. En het gerucht was in die tijd, in 89, toen ze een nummer 1 hit scoorden, dat die heren die op de tv zich lieten zien niet de echte heren waren die ook dat liedje zongen. Ja, en het gerucht werd later echt bewaarheid. Maar goed, zo gebeurde dat wel vaker. We kennen natuurlijk Dashboard. Paradise by the Dashboard Light. Hè? Ja, die zangeres. Ach ja, zo zijn er een heleboel van die zaken gebeurd. Tussen kunnen wij lekker gewoon die platen draaien zonder al te veel daarbij na te denken. We draaien hier voor jou de ene hit na de andere. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Straks om 4 uur Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna een uurtje non-stop op jouw radio. We blijven bij je en we gaan even gezamenlijk naar Zucchero en Paul Young met Sense Una Donna. Oh nee, deze komt-ie.

mensen die wonen.

Fischer samen met Reinhard Maai. Dat was een van de live concerten van Helene. Zij nodigde daarbij Reinhard uit. En hij moest zijn mooie nummer en grote hit zingen ooit. Via en Via zingt natuurlijk Easy Way Show. En natuurlijk met name de zender waar je naar luistert. Seabreeze, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met iedereen die zijn best doet. Lady Antebellum, need you now. En je hebt ons nodig, zeker weten, om te luisteren. It's your perfect.

0: Hey, weet je wat, we gaan samen een liedje zingen.
1: Ja.
0: En toen zei Nielson, hoe? En toen zei Miss Montreal, hoe? Ja, ja, hoe doen we dat? En toen zijn we hier beland om dit samen te doen. En toen dachten we, weet je wat, we maken een nummer en dat noemen we gewoon hoe. Zo is het. Zo eenvoudig. En wat zingt zij? Hoe? Lijkt er wel op, hè? Hoe? Oh nee, dat is wat anders. Het lijkt wel of het begint met hoe. Hoor maar, hoe? Ja, nee, het is het niet. Alicia Keys, Empire State of Mind, hier bij Seabreeze. Nog een minuutje of 10, dan Hans de Knecht met de Middle of the Road Show.

zit er bijna op. Straks Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En ik ben er volgende week weer met de Easy Way Show. Tot volgende week. Dag allemaal.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat

0: structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Leute, zeggen we dan, hè? Lieve Leute van heute. Blues Brother Joliet Jake Blues, John Belushi en Gimme Some Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, mensen.

onvoltooid verleden tijd. Hoe het eens was en hoe het eens klonk. En nog steeds vers in ons geheugen. Wees welkom, lieve vrienden. Dit is de Middle of the Road Show.

0: De zangeres die toch voornamelijk in de jaren 60 razend actief was. En nog aardig wat hitjes heeft gehad hoor. Internationaal.
1: Natuurlijk.
0: Officieel heet ze Sally Owen Clark, maar we kennen haar beter als Petula Downtown uit 1965. Al lekker gisteren. Lekker hè, de tijd van toen. Terug in de middel van het waar we laten thuis horen. Natuurlijk. Zometeen nog een fijne van achter de keukengordijn. Ik ben benieuwd wat er vandaag in het keukenkastje komt. Nou, de productie die heeft hem al klaar liggen hoor. Allereerst Marcia Hines.

0: Oude jaren 80. Marcia Hines, your love still brings me to my knees.
1: Achter de keukengordijn.
0: Vlinders in je buik. Ach, wat is dat voor lekker, jongens, om verliefd te zijn. Of niet. Ja. Het kan natuurlijk wezen dat je een andere gedachte hebt. Hè?

de Engelse uitdrukking Burning the Midnight Oil. Die zoiets betekent als tot 's avonds laat blijven werken. De heren uit Australië, uit het land van de Skippies. Doing, doing, doing. Ja, we gaan ze heen. Was dat leuk of niet? Wees welkom. Dit is je avontuurtje. De Middle of the Road Show.

als je het journaal kijkt, dan word ik al chagrijnig. Heb jij dat nu ook? Ha, wat een ellende, man. Ja, nee, goed. Denk je, och, pak een andere genre halen. Even RTL 4 bijvoorbeeld, of een andere zender. Huppakee, weer hetzelfde. Doe een wens, wees vrolijk. Wishing on a star. Oh. Meesterwerk, ja, 1978. Het was Rose Royce in the middle of the road. Hey! Het waren de jaren 90, 1994 in dit geval, voor de Ace of Base.

Future World Orchestra was een Nederlandse synthesizergroep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Hubink. Die begin jaren 80 enkele aardige scoren. Vooral in het kleine, kikke landje Nederland. Helaas Vlaanderen niet meer jullie. Ah nou ja, goed. Wereldwijd, de Middle of the Road Show. Via breedband, wifi-kanalen en hele grote zendpalen. Hele lange masten.

0: Mond nou toch niet gekker worden.
1: Ik ga naar het enge bos.

geleden in de prehistorie. Eigenlijk net een beetje net na de jaartelling was ik een klein beginnend presentatortje bij een ziekenomroep in Doetinchem. Ja, begonnen natuurlijk als een klein technicusje. En daar hadden we de leuze. Muziek is het beste medicijn. Maar eigenlijk is het ook zo, hoor. Ja, nee, goed. Ik vind muziek, dat beurt je op. Je wordt er lekker vrolijk van. Het zijn de muzikale hoogstandjes. Ja, vele zenders draaien alleen muziek van vandaag. Maar de achterknecht, die draait zo wel wat doen. Joh, van gisteren. Toen het gras zo groen was bij de buren, zeggen we dan altijd maar. Hè? Leuk toch? De voltooid verleden tijd. Fotografische hoogstandjes uit een grijs verleden. Clarence Clemens.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diepe racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je app.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: We zijn bij mevrouw Van den Burg in Heilem. Vindt u vloeibaar Dreft een goed afwasmiddel?
2: Ja, prima.
1: Wat vindt u van de prijs?
2: Die lijkt hoog, maar ze is het in wezen niet. Want je gebruikt het op de eerste plaats erg lang. En je hoeft ook maar weinig in te doen. En ik heb het dus vergeleken met het andere product wat ik gebruik. En ik vond het echt helemaal niet duur.
1: Blijft u vloeibaar Dreft gebruiken?
2: Ja, dat doe ik.
1: Probeert u zelf ook eens vloeibaar Dreft. Vloeibaar Dreft gaat echt veel langer mee.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30%

0: korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Ook Goedemorgen. Uitgezonden op 30 mei 2019 van 8 tot 9 uur voor Radio Mi Amigo 45 vanaf de Castor. Destijds afgemeerd tijdens de havenfeesten in Blankenbergen, België.
1: Live vanaf de MV Castor op de havenfeesten in Blankenbergen.
2: Mi Amigo. Mi Amigo.
3: Formidabel zeg!
1: Welkom bij Mi Amigo 45 in samenwerking met Great Media. Jingles en reclamespots. Kijk snel op greatmedia.be.
4: Wim de Groot op Mi

zo zijn we allemaal een beetje wakker. Welkom bij ook Goedemorgen. En welkom Blankenbergen. En welkom Vlaanderen. Welkom België. En niet te vergeten, welkom Nederland. Want ook daar worden we op talloze AM-zenders uitgezonden. Van noord tot west, tot midden, tot oost en tot zuid. Twee uurtjes Jan Berg achter de rug. Ja, we zijn er wakker van geworden. De koffie is op. Dus we kunnen van start. Komende twee uur met De Groot natuurlijk. Als een van de velen van vandaag. En dat vier dagen lang van 8 tot 10. Nou, gezellig.

buiten is het een beetje bewolkt hier in de haven van Blankenbergen, maar de regen is gestopt. En ze hebben beloofd dat vanmiddag het zonnetje gaat schijnen. En morgen de hele dag, en zaterdag de hele dag, en zondag de hele dag. Wordt een feestje! Enfin, we zijn hier gekomen voor de muziek, nietwaar vrienden? We openen met Super Sister, She Was Naked. En thans zijn we aangekomen bij Living Blues en Wang Dang Doodle.

Nou, zoals gezegd, de Dizzy Mens Band komt er zo meteen aan. Maar we zijn nu nog even bezig met Wang Dang Doodle. En het valt allemaal niet mee vanmorgen, hoor.

0: De Digimens Band uit Nederland. Met Ticket 2. Het is 8:11. Goedemorgen als je net bent ingeschakeld. In Nederland zou ik zeggen, we zijn toe aan de Nederlandstaligen. Maar in België zeg ik natuurlijk deze dagen, we zijn toe aan de Vlaamstaligen.
1: Mi amigo.

Joe Harris. En drink rode wijn. Het Vlaamse lied, vrienden, waar Mi Amigo groot mee is geworden. Mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma. Ook goedemorgen.

0: een jaar of 40 geleden. 1979, vanaf de Magdalena voor Radio Mi Amigo 272. Waren we allemaal nog wild and exciting.
1: Dit is Wim de Groot op Mi Amigo Internationaal.

de Golden Earring. Holy, holy life. Als je even naar mijn Facebook gaat, dat is Wim de Groot, regio Almere, dan kun je een hele mooie foto zien die Jan Berg een minuutje geleden gemaakt heeft. En zo zitten we erbij op de MV Castor. Gelegen in de haven van Blankenbergen bij de havenfeesten van Blankenbergen. Je kunt ook een berichtje achterlaten. Als ik tijd heb, dan ga ik erop reageren. Maar ik heb het een beetje druk en het is hier zo gezellig in de studio.

0: Uw klanten en conculega's zijn online. En waar bent u?
1: Nood aan een eigen domeinnaam?
0: Kijk op mijnsite.be.
1: Nood aan een eigen hosting?
0: Kijk op mijnsite.be.
1: Nood aan een eigen website?
0: Kijk op mijnsite.be.
1: Smart en simpel. Als reseller geniet u van gigantische kortingen op al onze diensten en producten.
0: Bekijk onze website.
1: Mijnsite.be.
2: Offshore Echoes is the world's only magazine solely devoted to offshore radio news and nostalgia, featuring personality interviews, features, news and photos. Offshore Echoes magazine. www.offshoreechoes.com.
3: Offshore Echoes magazine.
4: Hallo, ik ben een mini komkommer.
5: En ik ben een mini tomaatje. Wij zijn allemaal broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes van de eetbare bloemen en kruiden van Flora Farm.
4: Hier groeien wij op in de polders, onbespoten, vrij en blij.
6: Yay!
5: En dat proef je?
4: Hoe bedoel je, tomaatje?
5: Nu ja, jij bent gewoon veel lekkerder dan ik.
7: Flora Farm. Eetbare bloemen, kruiden en mini groentjes. Voor horeca en events. Florafarm.be. In Damme bij Brugge.
8: Nu is er de Miamigo USB-stick. Oranje van kleur, origineel Miamigo logo, 25 retro top 50 afleveringen en de geschiedenis van Radio Miamigo tot en met 1978. De prijs in België en Nederland, €35. Kijk op www.miamigoboek.eu hoe je hem kunt bestellen of mail naar miamigoboek@outlook.com. De unieke Miamigo USB-stick. Ook verkrijgbaar op het tijdelijke Miamigo-zendschip Castor tijdens de havenfeesten in Blankenbergen van 30 mei tot en met 2 juni. 25 top 50's en de geschiedenis van Miamigo op de unieke Miamigo USB-stick. Haal hem in huis.
9: Radio Miamigo!
10: Hallo, I'm Bob Noakes. Last of the Pirates is well known as the true inside story of life aboard Radio Caroline. Complete with intrigues, mutinies, drugs, storms at sea, and a few things I wouldn't dare to mention here. Last of the Pirates is now available in an extended Jubilee edition, with even more inside information, anecdotes and photographs never published before. You can order Last of the Pirates, the extended Jubilee edition.
11: De hernieuwde uitgave van deze Last of the Pirates door Bob Noakes is tijdens Miamigo 45 op het zendschip De Castor te Blankenbergen verkrijgbaar.
12: Bekende geluid is weer terug. Vier dagen lang vanaf het zendschip de MV Castor in Blankenbergen. 45 jaar. 3 juni. Met de DJ's, de jingles en de muziek van toen. Kom radio kijken. Van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni op de havenfeesten in Blankenbergen. En op de radio. FM, middengolf, korte golf, internet en dus je mobieltje. Kijk snel op miamigo40.be.
13: Dit is Wim de Groot op Miamigo Internationaal.

Bonnie Sinclair en I Won't Stand Between Them. Na de boodschappen van 20:30 natuurlijk. En we hebben een berichtje gekregen van Peter Groen uit Egmond aan Zee. Peter, loopt de bandrecorder?

0: Greenfield & Cook. Only Lies. Ik kan maar beter gewoon eerlijk blijven op de wereld, vrienden. Er is al genoeg ellende. Zeg, we zijn te beluisteren. Natuurlijk hier in Vlaanderen, in Blankenbergen, via de 94.6 op de FM. Maar in Nederland, jawel, op heel veel AM-zenders. Bijvoorbeeld Radio Seabreeze voor het noorden van Nederland. Pakt ook Friesland, de Waddeneilanden, Groningen, Drenthe, Overijssel. Een stuk van Flevoland en Noord-Holland mee. In Middelburg trouwens ook op de 1395 AM. En dat is bij Happy AM. Heel veel andere zenders. De 747 in het noorden van ons land. Vanaf de Jenny Bainton, die doet ook mee. Maar dat is pas... die zijn natuurlijk ook al begonnen. Kortom, je kunt ons overal vinden. En natuurlijk op diverse streams.
1: Mi Amigo, internationaal. Ben de Groot.

Brainbox met Sexy Legs. En daar hou ik natuurlijk wel een beetje van. Als je aan Mi Amigo denkt, dan denk je aan Paul Severs. En dan denk je aan het Vlaamse lied. En dit is Lief. Ja.

0: Unit Gloria, Our Father. Seertje Hazeman is ook net in de studio gearriveerd. Welkom, je zit zo meteen tussen 10 en 12.
1: Hé, hey, dankjewel Wim. Ik zou zeggen welkom aan boord. Oh nee, dat was jouw tekst.
0: En gevolgd door 12 uur tot 1 uur Mark van Amstel. Van 1 tot 3 vanmiddag Ferry Ede. Van 3 tot 4 Johan Vermeer. En van 4 tot 5 ook Johan Vermeer. Van 5 tot 7 vanavond Erik Hofman. En dan gaan we door naar Bob Noakes, die vanavond tussen 7 en 8 uur zit. Gevolgd door 2 uurtjes Walter. Gevolgd door Stefan. En dan is het laatste uurtje tijd voor de VVR. De Vereniging voor Vrije Radio Miami Go.

kent deze uitvoering natuurlijk van The Boys. Maar ken je deze ook van Ritchie McGarrity? Minstens zo mooi. De boodschap is hetzelfde, vrienden. Laat die geweren met rust. Begraven, verwoesten, nooit meer aanzitten. Love, peace and good music. Daar doen we het voor natuurlijk. Ben je wat later ingeschakeld omdat het de Hemelvaartsdag is vandaag? Allee, welkom hier op de MV Castor.

0: uit Nederland natuurlijk, uit de 70e jaren. Ze zongen over de prachtige plaats Osaka in Japan. Zoiets wat anders dan een liedje over Amsterdam, nietwaar?
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grenscontroles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht na herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder

0: diploma.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker rustig begin van dit uurtje. De stem van Karen Carpenter uit 1973.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja, en waar staan wij voor? Wij staan natuurlijk voor eigenlijk de muziek van gisteren. Oftewel Yesterday Once More. Leuke muziek van de Carpenters, dacht ik zomaar. Hey, een bijzondere goedenavond. Weer een uurtje met de leukste gouden oude plaatjes. Vandaag heb ik Nederlandstalige muziek voor je van Gerard Cox. Uiteindelijk is het een feit. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja. En dat zo rond kwart over allemaal. En zo rond kwart voor heb ik muziek van Joost Neuzel. En dat is genaamd Lieve Lina. Lekker uptempo plaatje. Komt in 1980 overigens, voor degene die dat interesseert. Dan heb ik ook nog anderstalige muziek voor je in dit uur. Ergens verstopt. Blijf luisteren en je hoort vanzelf waar hij zit. Michel Fugain, Ringeding. En dan wordt het nu tijd voor de volgende plaat. Het plaatje komt uit 1981. Het dametje is genaamd Hazel O'Connor. Je hoort de plaat niet al te vaak, maar zo af en toe in het muziekmuseum komt hij een keertje langs. Het nummer is genaamd Will You.
1: De parels. Uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum.

Het zal waarschijnlijk een Alfa Romeo Giulietta zijn geweest dan, die plaatding, of die auto waar ze in moesten stappen. Mr. Big hoorden wij uit 1977 en het nummer genaamd Romeo. Nou, ik zei het al, tijd geworden voor Nederlandstalige muziek, zo rond kwart over. Nou, hier is hij dan, Gerard Cox, en het is weer voorbij. Die mooie zo.

paar heerlijke platen allemaal achter elkaar, zo dacht ik even. Mr. Big hebben we gehoord, Gerard Cox hebben we natuurlijk gehoord. En nu horen we nog steeds muziek van Greenfield en Cool. Komt ook uit 1973, net als Gerard Cox overigens. En dat nummer is genaamd Easy Boy. Nou, na al dat geweld gaan we nu eens even lekkere, rustige muziek draaien. Werkje komt uit 1977. Moet je eerlijk bekennen dat ik het in die tijd nooit opgevallen is eigenlijk. Maar op een gegeven moment ben ik erop geattendeerd door een oud collega van me. En die zei, the racing cars, they shoot horses, don't they? Die moet je een keer gaan beluisteren. En dat hebben we gedaan, nooit meer afgeleerd.

je er zo hoort, kan je bijna niet voorstellen dat ik de liedzangeres was van Jefferson Airplane. In 1980 deed ze het heel leuk solo met dit nummertje genaamd Seasons. En dan heb ik het natuurlijk over Grace Slick. Daarvoor hoorden wij nog die plaat van de Racing Cars. They shoot horses, don't they? Het is nu tijd geworden voor Gilbert O'Sullivan.

een prachtige stem heeft die man toch, hè? Neil Diamond, September Morn. Daarvoor draaiden we nog Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. Het is inmiddels alweer tijd geworden voor ons anderstalige blaadje van dit uurtje. En dat is natuurlijk, zoals ik al beloofde, muziek van Michel Fugain. Hier is hij met Ring-a-Ding.

0: En nu openen de deuren van het Muziekmuseum voor...
1: Een plaat afkomstig uit 1985. De band is genaamd Chicago. Het nummer You're the Inspiration.

Jawel, Joost Boekhuizel uit 1980. We hebben nog geen muziek uit de jaren 60 gedraaid. En dat gaan we er nu zeker eventjes doen. De mama's en de papa's komen eraan.

Ik hou vooral van goede koptelefoons. Met een goed geluid. Goed dicht zijn. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Hè? Leuke muziek van Sir Cliff Richard. The Wired for Sound. Daarvoor draaiden we nog die plaats van de mama's en de papa's. En dat kwam uit 1966. Het enige plaatje uit de jaren 60 die we vanavond gedraaid hebben. Maar volgende week weer beter, niet waar? Straks heb ik nog Mark Knopfler voor je als afsluiter van het uurtje. Eerst gaan we muziek draaien van de Moody Blues. Naar mijn mening hun allermooiste. Misschien denk jij er anders over. It is Head to Fall In.

Dat was het dan alweer, zeg. De laatste plaat is gestart. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg graag tot volgende week donderdag. Even over 7 zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Ik hoop dat je genoten hebt. En ik hoop ook dat je gaat genieten van de rest van de uitzendingen hier op Radio Seabreeze. En dan zeg ik nogmaals, volgende week donderdag, even over 7. Tot dan. Bye bye. Drink.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grenscontroles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Idiot Country met Tom Polderman.
6: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA. Well, you're listening to a good disc jockey to play you that good country and bluegrass gospel music, Tom Polderman. Giddy up, come.

0: begonnen met een lekkere plaats van Jim Owen samen met John Russell en dat allemaal in het programma Giddy Up Country.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go, giddy up country. Here's Tom Polden.
0: Een bijzonder goedenavond, beste vrienden. Jawel, we gaan er lekker tegenaan met heerlijke country music op uw favoriete radiozender. Wat dacht u bijvoorbeeld van een plaatje van een Canadese zanger? Ja, de zanger Glenn Groves en I Miss You. Missing You.

Giddy Up Country voor de whole night long. Ja, wel, lieve luistervrienden, was maar waar. Het is maar tot 9 uur, hoor. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, misschien kent u er nog wel. Cindy Alter. En zij was destijds een van de zangeressen in de populaire girlsgroep Cloud. Weet u dat nog? Ja, in 1978 hadden ze een enorme internationale hit met het nummer Substitute. Vandaag de dag heeft ze andere mooie muziek, hoor. Ja, zeker weten. Hier is Cindy Alter met Would You? Would you believe?

0: Mooi hè? Ja, Then Would You Believe. Een plaatje van Cindy Alter. Ik zei het al straks. Ooit was ze zangeres van de populaire groep Cloud met Substitute in 1978 en tegenwoordig. En ja, dan zingt ze zelf haar mooie liedjes en een beetje country rockachtig en gaan ze maar door. Lekker hè?
1: U luistert naar Giddy Up Country, een programma van Ton Pol.

0: bye.
1: Dag, vriendin. Ja, het is wat. Hè. Dat was een plaatje van de legendarische Henk Snow. Luister, vrienden, ja, het nummer El Paso is al enorm oud. De volgende die we voor u in petto hebben, die is lang niet zo oud, hoor. Dat is namelijk een zangeres. Ze komt oorspronkelijk uit Nederland vandaan, maar ze woont vandaag de dag in Melbourne in Australië. Ze heeft een fantastische mooie song uitgebracht en die gaan we voor u draaien. Go Girls Ride Away.

0: Ja, leuke platen van Cécile Cardens. En ik zei het al, laatste vrienden. Zij komt oorspronkelijk uit Nederland vandaan en ze woont in Melbourne, Australië. Wat wil je nog meer?
1: Zet je radio klem op Seabreeze,
0: Oh, dat lijkt me ook een goed idee, laatste vrienden. Gewoon je radio klem zetten op Radio Seabreeze. Daar staat hij al op, toch? Daarom kun je luisteren. Heerlijk, hè?

0: Let's get this straight. I see her on Mondays, Wednesdays, and Fridays. How about you?
1: Well, I've been getting to see her on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays.
0: Well, I wonder what she's doing on Sunday.
1: I don't know, T. You reckon she's running around on us? If you was any kind of friend, you'd just let me have her.
0: Well, that'll be the day now, Hoss.
2: Heerlijk stukje country music uit het grijze wijze verleden, ergens uit Amerika vandaan. TJ, Christian en Rick Sharp en Just Like Mine, een nummer wat de beide heren zelf geschreven hebben.
3: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
2: Maar dat je het even weet, luister vrienden, het is de hoogste tijd voor een mooie Nederlandse countryplaat. En dan heb ik het over een nummer van Hans van de Velde, Here at the Bar. En daar is het gezellig.

Forget your troubles and forget your sorrows. Maar ja, forget je portemonnee ook niet mee te nemen. Want dat is niet zo best als je dat vergeet. Van, oh, het kost een hoop geld hoor aan die bar. Hmm.

0: fantastisch mooi, hè? The green, green grass of home. Ja, het gras bij jezelf is altijd het mooiste gras wat er bestaat. George Hamilton de Ford was dit. En dat was toch een van de grote country artiesten uit Amerika vandaan. Luister vrienden, laten we eerlijk zijn. Het is tijd voor Randy Palmer en It's a Crazy Thing.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Hier is Ton Polderman.

0: everything out here I'm living. In the West.
1: Ja, lieverde. Je zou maar in het Westen wonen. Ja, in de West. Niet in het Westen van Nederland hoor. Daar kan je ook wonen natuurlijk. Dat is ook meer gezellig. Maar I'm living in the West. In country en western muziek was dit. Van niemand minder dan Randy Palmer. Dat allemaal hier gedraaid in het programma Giddy Up Country. Is het leuk? Ja toch?
2: Ja! Oh, come on, horse! Giddy up!
1: We hebben nog veel meer leuke dingen voor u in petto. Wat dacht u bijvoorbeeld van Cindy Lane Adams en My Side of the Table?

0: Ja, table nummer 9. Tafeltje nummer 9. En dat is toch een fantastisch mooi nummer van Cindy Lane Adams. Adams en My Side on table nummer 9. Een liedje wat geschreven is door L. Trainer trouwens. Dat is ook weer even leuk om te weten. Dit is Radio Seabreeze.
1: It's nice to have a radio station.
0: Radio Seabreeze, AM 1098 en 1395 en live.radioseabreeze.nl voor all over the world. Ja, wat willen we nog meer, luister vrienden? Als ik de volgende artiest voor u ga draaien, dan hoef ik hem echt niet aan te kondigen, want u weet zonder enige twijfel, ja, dat ik het heb over Jim Reeves. Hij heeft zijn kamer vol met rozen. A room full of roses.

one and only, hoe kan dat ook anders, Jim Reeves. En I had a room full of roses. Wat kon die man mooi zingen. Wat een fantastische stem had hij. In Nederland hebben we er ook eentje met een bijna zelfde stem. En hadden we er eentje, die is helaas ook overleden. Dan heb ik het over Hans Sommers. Die kent u zonder enige twijfel ook allemaal wel. Hey, wat gaan we doen? We gaan een heel mooi nummer draaien van een Nederlandse country zangeres. Luister vrienden, dan heb ik het over Yara Bakes. Ja, The Brighter Days. Nou, dat zijn maar een paar dagen hoor. Hey, oei.

heerlijk nummer, hè? Brighter Days on the Right. Ja, geloof het of niet. Een liedje van Yara Beeks, een Nederlandse country zangeres, welke het supergoed doet. En als we ooit nog weer eens een keer een Dutch Country Top 15 gaan uitbrengen, dan zal die zonder enige twijfel, ja, daarin staan. Dat kan haast niet missen. Lieve luistervrienden, ja, we hebben nog veel meer hele mooie muziek, hoor. Wat dacht u bijvoorbeeld van een nummer wat eigenlijk oorspronkelijk van Johnny Cash is, maar in dit geval gebracht wordt door Jerry Reed. Ja, The Thing Called Love.

0: Fantastisch mooi gezongen he, door Jerry Reed. Ja, Heart in Gold Love. En we kennen het zonder enige twijfel ook allemaal in de uitvoering van Johnny Cash, oftewel Jantje Contantje.
1: Hello everybody, you're listening to Ton Polderman.
0: Ja, de tijd vliegt voorbij. Het is al zo'n 9 minuten voor 9 uur, luister vrienden. En ja, ik heb een heel mooi nummer voor u van William Smulders. Marcel Smulders zou ik zeggen, maar het is een William Smulders. Ja, Don't Forget My Love.

zeker. Wat een fantastisch mooi nummer van William Smulders, onze eigen Nederlandse William. Ja, geweldige muziek hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Maar, ja, ik zei het al, kijken we naar de klok van gehoorzaamheid. Ik zei het al net, hè. Ja, zeker weten. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Giddy Up Country voor vandaag. Ja, zometeen is hier weer onze eigen Rob Hoofd. En daarna schakelen we over naar Nashville, Tennessee. Met een fantastisch mooi programma van een van de medewerkers van Radio Seabreeze. Die dat op een fantastische, leuke manier kan doen. Goed, we gaan eruit met een nummer van Tabea Andervoeren. Ja, die komt uit Zwitserland vandaan. En ze heeft het over een Muddy River. Run on, Muddy River. Wat mij betreft, met Giddy Up Country betreft, tot volgende week. En ja, morgenochtend ben ik er natuurlijk weer tussen 10 en 11 uur. Met het programma Koffie Compleet.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat een nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de gouden griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Seabreeze AM.
7: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
8: En dat is helemaal juist, Loke, dat is helemaal juist. Dit is Platenkoffertje, aflevering 2, 3 en 9. 2, 3, 9. En het is een beetje een rare platenkoffer, want er zit muziek in van niet zo lang geleden. En er zit

muziek in van heel lang geleden. En dat allemaal bijeengepraat door mijn. Hartelijk welkom, fijn dat je u luistert. We gaan beginnen met een lekker nummer van Jethro Tull uit 1970. Benefit was de LP waarop het stond op kant B. En het was ook een singeltje en dan was de B-kant Alive and Well. En mijn vriendje Richard destijds, die had de LP. En ik hoorde bij hem het nummer voor het eerst. Ander nummer, Bray, die kende ik al. Die heb ik leren kennen door een meisje wat werkte in de etalage bij Goebbels in Den Haag. Maar dat heeft er niets mee te maken. Bray kwam wel in de hitparade, dit nummer niet. In de hitparade kwam het op nummer 5, 7 weken lang. Maar deze niet. Maar we draaien deze compositie van Ian Anderson natuurlijk graag. Hier zijn Jethro Tull en Inside.

lekker groepje hoor, dat Jethro Tull. Je moet daarna leren luisteren, maar als je dat eenmaal door hebt, dan is het gelijk gaaf. Dit was In The Side. Nu gaan we naar 1987, dus minder ver weg duidelijk dan de jaren 70. We gaan naar een hele mooie clip, maar die kan ik niet laten zien, maar ik kan wel het nummer laten horen wat bij die clip hoort. In Nederland nummer 3 in de hitparade, België 2, Engeland nummer 1 en in Noorwegen ook nummer 1. En dan heb ik het over een nummer van de Pet Shop Boys. Er was een singeltje met op de B-kant You Know Where You Went Wrong. Het label was Parlophone, net als de Beatles. En het gaat over zonde, vergeven, dingen die ik vroeger heb gedaan, heb ik niet zo bedoeld. Hier zijn de Pet Shop Boys. It's a Sin.

In de jaren 70 was ik toch al jarenlang verliefd op Melanie. En toen ik dit nummer hoorde in 1982, toen werd ik het weer. Nummer geschreven door Barbara Keith. En het was een singeltje, kwam bij ons niet in de hitparade. En het is een track van de LP Arabesque. The Seekers, 1967. Dan gaan we weer een eindje terug in de tijd. Geschreven door Kenny Young. In de hitparade in Nederland kwam het niet voor. In Engeland nummer 11 en Australië nummer 10. The Seekers, When Will the Good

En dat waren de Seekers in 1967. En we blijven in de jaren 60. We gaan naar de Beatles. Een compositie van Lennon McCartney op papier. Maar eigenlijk werd het helemaal bedacht door John Lennon. Nummer van de LP Revolver. Kant B, tweede nummer. De fans weten het nu al. En de Beatles gingen een beetje spelen in de stijl van The Birds. Hier zijn de Beatles, naar een idee van John Lennon. And your bird can sing.

Gees uit 1968 met het hele mooie I've Got to Get a Message to You. Geschreven door Barry, Robin en Maurice Kip. Op het singeltje stond op de achterkant het hele leuke Kitty Ken. I'll never be. In Nederland nummer 2 in de hitparade 9 weken stond het er in België nummer 6 en Duitsland nummer 3. Nou, dan gaan we een poosje huilen en dan gaan we draaien die mooie compositie van Greenfield en King. Een cover die kwam eruit van dit nummer in 1990 door de groep AHA. Dat was gelijk een hit. Maar wij gaan de uitvoering draaien van Peter en Gordon. Kwamen nooit in de hitparade hiermee. Wel met andere nummers zoals Nobody I Knows of Woman. Hier zijn Peter en Gordon, Crying in the Rain.

compositie van Orbison en Melson. Het had ook kunnen zijn Orbison en Dees, want het is of Melson of Dees die als tweede persoon meedoet met de composities van Orry. Dat was een nummer Crying uit 1961. Stond hier niet in de hitparade. Australië nummer 1, Engeland nummer 25 en de USA nummer 2. Was een singeltje met op de B-kant Candyman. Rockenberries, die hadden een grote hit met een nummer geschreven door Goffin and King in 1964. En de Rockenberries die kwamen uit Birmingham, een leuk groepje, eigenlijk samengesteld van jongens die allemaal in het kerkkoor zongen. In Engeland stond het in de hitparade op nummer 3. Het was eigenlijk een soort one hit wonder. En in Nederland kwam het niet in de hitparade voor. De jongen zegt tegen het meisje: "He's in town." Dat zie ik aan je.

Geen hit in Nederland, geen hit in België, wel in Engeland. Daar kwamen ze op nummer 8. En dan heb ik het over de Ivy League. En in de Ivy League zaten Carter en Lewis. En die schreven dit nummer. Funny How Love Can Be op het Pipe label. En dan hadden er die hit mee. Wij kennen de uitvoering van de Buffoons. En in Engeland heb je nog een uitvoering van Chet en Jeremiah. Het volgende nummer, I Think It's Gonna Rain Today, dat is een compositie van Randy Newman. Die draai ik meestal, als ik hem draai, van Dusty Springfield. Maar die komt straks voorbij met een ander nummer. Dus ik heb gekozen voor de uitvoering van New Diamond. Die zingt hem op zijn LP Stones. Kant B, vierde nummer. En straks komt Dusty. I think it's gonna rain today.

blijven nog even in het sfeertje. Maar dan ga ik naar 2013. En dan ga ik naar een nummer van Tom O'Dell. Eigen compositie die in Nederland tot nummer 6 in de hitparade kwam. Duitsland 9 en in Engeland een nummer 10. Het is een track van de LP Long Way Down. En het gaat over uitputting, verdriet, wat liefde kan brengen. Hier is Tom met Another Love.

Dat was Dusty Springfield met een compositie van West Lake Cliff. En singeltje was het met op de B-kant. Dat hoort er eigenlijk niet bij, maar het stond er wel op. La Bamba. Duitsland nummer 40 in de hitparade. Engeland nummer 4. En de USA 122. Bij ons helemaal niks. I close my eyes and count to 10. Aansluitend nu een compositie van Elton John van zijn geloof tweede LP en die was getiteld Elton John. Op de A-kant vijfde nummer, The First Episode of Hyanton.

First Episode of High End en uit 1970, Elton John, de ene laatste plaat. We gaan eruit met een nummer wat gaat over dat ze veel te mooi was, veel te mooi voor mij. Het is een nummer uit Songfestival van 1963 en daar kwam hij, deze Fransman, Alain Barrière, op nummer 23. En dit was weer de platenkoffer. Volgende week weer een nieuwe en dan hoop ik dat u weer luistert. Tot volgende week. Dag.

0: met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Are you ready for Freddy?
4: Say yes!
3: Say yes! From Nashville, Tennessee, yes! Music City, USA, yes! It's the Freddy Cannon Show.
5: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, kicking off with this great new sound. Here is Boone with Country Love.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde

0: het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
0: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Weel deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio

0: Seabreeze.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
7: Luistert naar Radio Seabreeze.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Indus, Indus, Indus horloges zijn in.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen